0: In de bagagehal van de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 uit Anderlecht betrapt met 2 koffers vol cocaïne, 51 kilo in totaal, met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De feiten dateren van eind juli, maar raakten nu pas bekend. De koffers zaten aan boord van een vlucht uit Sierra Leone in West-Afrika. De vrouw fungeerde als uithaler. Die kopen wel vaker een goedkoop ticket om zo na de security check naar de bagageband te lopen en met de koffers buiten te gaan. De vrouw is aangehouden, maar is thuis met een enkelband. Uit de haven van Antwerpen zijn de eerste 114 containers met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland naar Thailand vertrokken. Daar krijgt het dancefestival in december een eerste editie. Het transport gebeurt met een groot binnenschip dat normaal op de Rijn vaart, maar nu stil ligt door de extreem lage waterstand op die rivier. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Eind september komen alle onderdelen toe in Thailand en kan de heropbouw beginnen. In de buurt van de Parijse luchthaven Roissy Charles de Gaulle is een hevige brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens van vakantiegangers die hun voertuig daar achterlaten bij vertrek hebben er vuur gevat. Op sociale media circuleren beelden van dichte rookwolken die tot in het centrum van Parijs zichtbaar zijn. De brandweer is massaal aanwezig. Nog in Frankrijk, in de kerncentrale van Grevelingen in het noorden van het land, liggen 3 reactoren stil door een massale toestroom van kwallen in het koelwater. Er kan maar 1 reactor van de 6 op volle kracht draaien. De centrale kampte al met problemen door de droogte en de vele hittegolven in Frankrijk. De centrale is de grootste van West-Europa en produceert stroom voor een groot aantal gezinnen en bedrijven in Frankrijk en daarbuiten. Voor de veiligheid zou er geen probleem zijn. Kwallen duiken deze zomer buiten gewoon vaak op aan de Franse kust. En na een nieuw doelpuntenrijk spektakelstuk is Union er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League voetbal. Bij de Noren van Bodo Glimt ging het aan het eind van de tweede verlenging door de knieën en verloor met 3-2. Thuis had Union 3-3 gespeeld tegen de Noren. De Brusselse goals waren van Guilherme en Fousseini. De nacht is helder en zacht, minima tot 16 graden. Daarna snijden we een 3-daagse aan met puffen en blazen. Tot 32 graden warm en op donderdag en vrijdag kunnen dat er lokaal 35 worden.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

0: VBRO. VBRO. Jouw muziek de hele dag door.
1: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storingsvrij.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam.
8: Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: VBRO Zomerradio.
1: VBRO? Iedere dag toch?

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In de bagagehal van de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 uit Anderlecht betrapt met 2 koffers vol cocaïne, 51 kilo in totaal, met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De feiten dateren van eind juli, maar raakten nu pas bekend. De koffers zaten aan boord van een vlucht uit Sierra Leone in West-Afrika. De vrouw fungeerde als uithaler. Die kopen wel vaker een goedkoop ticket om zo na de security check naar de bagageband te lopen en met de koffers buiten te gaan. De vrouw is aangehouden, maar is thuis met een enkelband. Uit de haven van Antwerpen zijn de eerste 114 containers met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland naar Thailand vertrokken. Daar krijgt het dancefestival in december een eerste editie. Het transport gebeurt met een groot binnenschip dat normaal op de Rijn vaart, maar nu stil ligt door de extreem lage waterstand op die rivier. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Eind september komen alle onderdelen toe in Thailand en kan de heropbouw beginnen. In de buurt van de Parijse luchthaven Roissy Charles de Gaulle is een hevige brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens van vakantiegangers die hun voertuig daar achterlaten bij vertrek hebben er vuur gevat. Op sociale media circuleren beelden van dichte rookwolken die tot in het centrum van Parijs zichtbaar zijn. De brandweer is massaal aanwezig. Nog in Frankrijk, in de kerncentrale van Grevelingen in het noorden van het land, liggen 3 reactoren stil door een massale toestroom van kwallen in het koelwater. Er kan maar 1 reactor van de 6 op volle kracht draaien. De centrale kampte al met problemen door de droogte en de vele hittegolven in Frankrijk. De centrale is de grootste van West-Europa en produceert stroom voor een groot aantal gezinnen en bedrijven in Frankrijk en daarbuiten. Voor de veiligheid zou er geen probleem zijn. Kwallen duiken deze zomer buiten gewoon vaak op aan de Franse kust. En na een nieuw doelpuntenrijk spektakelstuk is Union er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League voetbal. Bij de Noren van Bodo Glimt ging het aan het eind van de tweede verlenging door de knieën en verloor met 3-2. Thuis had Union 3-3 gespeeld tegen de Noren. De Brusselse goals waren van Guilherme en Fousseini. De nacht is helder en zacht, minimaal tot 16 graden. Daarna snijden we een 3-daagse aan met puffen en blazen.

Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op Dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. En minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova.

0: krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vooruitzichten voor de komende dagen zien er schroeiend warm uit. We krijgen weer een reeks van 30-plussers. Woensdag, donderdag en ook vrijdag halen we moeiteloos de 30-graden grens. Woensdag is dat nog vooraan de 30. Donderdag, vrijdag kan dat lokaal in het zuiden van de provincie weer richting 35 graden gaan. Dat zijn weer erg hoge temperaturen, met uiteraard ook heel veel zon daarbij. En telkens maar een zwakke tot matige wind, die geleidelijk ook naar een meer oost-zuidoostelijke en later zuidelijke richting draait. Heel erg warme dagen dus. Het weekend zou dan weer wat minder warm worden, maar nog altijd met zomerse maxima. En ook dan zien we telkens heel veel zon, al komt er heel geleidelijk een klein beetje wisselvalligheid bij kijken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. En minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
0: Dit is VB.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
1: Nieuws uit je regio.
2: Er is een van de weinige locaties waar nog eclipsbrillen op voorraad zijn. En dat hebben ze geweten bij de Volkssterrenwacht in Brugge. Dinsdag stond een massa volk aan te schuiven om toch maar een exemplaar te kunnen bemachtigen. De wachttijden liepen al vlug op tot 1,5 uur. Logisch, want op de meeste andere plaatsen in de ruime omgeving is er geen exemplaar meer te vinden. De bomen in het bos van Bijsbroek zorgden gelukkig voor de nodige verkoeling. Maar wie naar huis wilde gaan met 1 of meerdere brilletjes, moest dus geduld uitoefenen. Er waren 10.000 brillen op voorraad, maar tegelijk gaat het snel. Al is er een maximum van 25 brillen per klant, om te vermijden dat te grote hoeveelheden in 1 keer de deur uitgaan. Voor de medewerkers van de Volkssterrenwacht in Sint-Andriesbrugge zijn het op die manier heel drukke tijden. En kijken ze om meer dan 1 reden uit naar het eigenlijke moment van de zonsverduistering, zodat de rust er kan terugkeren. In Brugge begint de maan woensdag de zonneschijf binnen te dringen om precies 19:18. Het fenomeen bereikt zijn absolute maximum om 20:13. Op dat moment gaat maar liefst 91,3% van de zonnediameter schuin.

0: Van West-Vlaanderen geldt vanaf 1 januari 27 een rookverbod. Dat bevestigt gedeputeerde voor Milieu Jurgen van Lerbergen aan het laatste nieuws. De maatregel volgt op een wijziging van de federale wetgeving rond roken in de open ruimte. Bezoekers zullen wel nog terecht kunnen in afgebakende rookzones. Provinciebestuur van West-Vlaanderen legt dit najaar het nieuw provinciaal reglement ter goedkeuring voor aan de provincieraad. Als dat wordt goedgekeurd, dan treedt het rookverbod dus op 1 januari in. Het thema lag de voorbije jaren al op tafel in de provincieraad. Provincieraadslid Veerle de Jager pleitte in april 2024 al voor een permanent rookverbod in alle provinciale domeinen. Deze zomer herhaalde ze de vraag nadat de aanhoudende droogte en het verhoogde brandgevaar aanleiding hadden gegeven tot een tijdelijk rookverbod. De West-Vlaamse deputatie wees het voorstel in 2024 evenwel af. Een van de voornaamste bezwaren was de handhaving. Gedeputeerde Jurgen van Lerbergen erkent dat probleem ook nu nog. Een 31-jarige Brugse advocaat blijft een maand langer in de cel op verdenking van stalking van zijn ex-vriendin. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk dinsdag voormiddag. De dertiger, actief als advocaat in Brugge en 2 jaar geleden nog kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor CD&V, zou lange tijd een knipperlichtrelatie met het slachtoffer hebben gehad. Het was de advocaat die de grens ver overschreed toen de vrouw definitief een punt achter de relatie zette. De advocaat uit Sint-Andries Brugge bleef haar e-mails, sms'jes en telefoontjes sturen. De vrouw voelde zich steeds meer in het nauw gedreven en stapte naar de politie. De Brugse advocaat werd opgepakt, verhoord en door de onderzoeksrechter onder elektronisch toezicht geplaatst. De advocaat kreeg een enkel band, moest zich op vaste tijdstippen thuis melden en kreeg een absoluut verbod om nog op eender welke manier contact op te nemen met zijn ex. Maar lang hield hij zich daar niet aan. De advocaat begon haar immers opnieuw te belagen via e-mail en telefoon. De vrouw wist niet waartoe haar ex-vriend nog allemaal in staat was en trok opnieuw aan de alarmbel bij de politie, waarna de advocaat een tweede keer werd opgepakt. Intussen verblijft hij in de gevangenis van Ieper. Volgens een raadsman, de Brugse advocaat Frankie Baart, beseft zijn cliënt dat hij fout was en daarom vroeg hij aan de raadkamer voorwaarden op te leggen of opnieuw een enkelband toe te kennen. Maar daar wou men uiteindelijk niet op ingaan. De Brugse advocaat blijft dus een maand langer in de cel. Hij blijft er wel bij dat de vrouw hem 's nachts eerst opnieuw heeft gecontacteerd. Dat deed bij hem wellicht opnieuw de hoop oplaaien, met de nieuwe telefonische contacten tot gevolg. En in de Witte Leertouwerstraat in Brugge werd bij een archeologische opgraving een degen uit de tijd van Maximiliaan van Oostenrijk gevonden. De beschrijving ervan is inmiddels al gepubliceerd in het tijdschrift Ik zie toe. De degen en nog enkele andere voorwerpen werden aangetroffen in een 13e-eeuwse gracht die mogelijk diende om destijds een natuurlijk gelegen vochtig perceel in de buurt van de vondsten te draineren. De opgegraven degen is een soort middeleeuwse dolk of kort zwaard. Volgens Bruggeling Björn Hendricks, kenner van de krijgskunstgeschiedenis, verwijst hij naar Maximiliaan van Oostenrijk, die als echtgenoot van Maria van Bourgondië, een regent van de Bourgondische Nederlanden, eind 15e eeuw geregeld in Brugge verbleef.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

En ook op deze midweekse dag, deze woensdag, tekenen we natuurlijk present in onze VBRO Zomerradio met een nieuwe aflevering van de VBRO Ontbijtshow. Tot straks, 9:00, met om het 9:30 morgennieuws, met ook 2 keer per uur weerman Geert Nasens. Kort en bondig, straks voor 7:30 nog en dan omstreeks 7:45 met zijn eerste ochtendweerpraatje van deze woensdag. Een heel goede

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Meubelen de Graven in Oedelen. Anders wonen, anders slapen.
2: De zomer van 2026 wordt er echt eentje om nooit meer te vergeten. Ook vandaag weer zomers tot en met. Temperaturen die weer de weg omhoog vinden. En hoe? We gaan naar maxima toe van een 28 graden aan de kust tot een 32 graden lokaal landinwaarts. Dat hier en daar wat meer zal zijn, hoeft niet te verwonderen, want de lucht is droog, kurkdroog, ook de bodem. Dus wordt alle beschikbare zonne-energie gebruikt om opwarming te veroorzaken. En dat kan gerust lokaal dus nog tot een graadje meer leiden. Uiteraard veel zon, alleen maar zon. Misschien een paar hoge sluierwolken en een zwakke tot matige noordoostelijke tot oostelijke wind daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com.
1: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
2: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.

0: wil jou oprecht.
1: Dat was de zomertitel van Gunter Neefs nog een keer. Andermaal in onze VBRO ontbijtshow. En zo schuiven we alweer aardig verder wat betreft deze midweekse aflevering. De VBRO ontbijtshow van deze 12 augustus. Op naar de hoogdag van 15 augustus. Die is voor volgende zaterdag voorzien. Ja, en dan zitten we alweer in de helft van deze oogstmaand. Dan weet je het wel, hè. Daar gaan we niet te veel meer aan toevoegen. Maar hoogzomer natuurlijk deze dagen. En volop genieten van de VBRO Zomerradio 2026. Het mag altijd een beetje meer zijn. Richting Weerman Geert Nasens met zijn eerste ochtendweerpraatje van deze woensdag.

0: Hoge druk. Dat is eigenlijk bijna het enige wat die weerkaarten nog tonen tegenwoordig. Ook nu weer ligt een hoge drukgebied boven onze regio. En dat hoge drukgebied zorgt ervoor dat we nog maar eens met een zomerperiode te maken hebben, om u tegen te zeggen. Het is al een paar dagen weer zomers, ook vandaag weer hoogzomers. Maxima 28 graden aan zee tot 32 landinwaarts. Mogelijk hier en daar meer, want de lucht is zeer droog, ook de bodem is zeer droog. En dat wil zeggen dat alle zonne-energie gebruikt wordt om opwarming te geven en dat het dus lokaal nog wat warmer kan worden. Heel veel zon uiteraard, paar hoge sluierwolken, de naam amper waardig. En dat is goed nieuws voor de zonsverduistering die straks na 7 uur begint, met hoogtepunt tegen 13 na 8, om dan tegen 5 na 9 te stoppen. Wel, die zal overal te zien zijn. Met 10 verstanden dat de zon tegen dan wel laag staat, dus die zal moeten ofwel een vrije horizon hebben, ofwel toch een stukje hoger gaan staan om het allemaal goed te kunnen bekijken. Vanavond, vannacht dan, langzame afkoeling met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Misschien kun je nog wel blijven kijken naar de hemel, want er zijn meteoren te zien. We zitten in het jaarlijkse hoogtepunt van de Perseïden, een meteorenzwerm die elk jaar passeert. Het is een vallende ster vanavond en vannacht. Ja, je maakt grote kans om er eentje te spotten. Bij minima die tegen de ochtend dus tot 15 graden zakken. En dan twee zeer hete dagen. Donderdag, vrijdag, 35 graden landinwaarts, 30 aan de kust. Misschien plaatselijk nog meer. Er zijn modellen die tot 37 gaan. We gaan het zien. Misschien vrijdag ook later in de middag toch met een enkele bui. Het zou kunnen. En vanaf zaterdag neemt die kans dan toch wel toe. Dan gaan er effectief hier en daar wel eens een paar verspreide buien beginnen opduiken. Bij temperaturen die dan toch een stukje lager zitten, maar zomers blijven, met maxima in de buurt van 25 graden.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

Ook op deze woensdagmorgen wakker geschud door West-Vlaming Axel Lane. Zijn nieuwe single, zijn zomertitel Dans mee met mij, staat deze week helemaal centraal. Het is onze VBRO trotsplaat. Het liedje dat het meest zal gedraaid geweest zijn op het eind van deze week. 33 alweer. De VBRO ontbijtshow. En we gaan langzaam maar zeker richting 8 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag in temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
1: Nieuws uit je regio.
2: Er is een van de weinige locaties waar nog eclipsbrillen op voorraad zijn. En dat hebben ze geweten bij de Volkssterrenwacht in Brugge. Dinsdag stond een massa volk aan te schuiven om toch maar een exemplaar te kunnen bemachtigen. De wachttijden liepen al vlug op tot 1,5 uur. Logisch, want op de meeste andere plaatsen in de ruime omgeving is er geen exemplaar meer te vinden. De bomen in het bos van Bijsbroek zorgden gelukkig voor de nodige verkoeling. Maar wie naar huis wilde gaan met 1 of meerdere brilletjes, moest dus geduld uitoefenen. Er waren tienduizenden brillen op voorraad, maar tegelijk gaat het snel. Al is er een maximum van 25 brillen per klant, om te vermijden dat te grote hoeveelheden in 1 keer de deur uitgaan. Voor de medewerkers van de Volkssterrenwacht in Sint-Andriesbrugge zijn het op die manier heel drukke tijden. En kijken ze om meer dan 1 reden uit naar het eigenlijke moment van de zonsverduistering, zodat de rust er kan terugkeren. In Brugge begint de maan woensdag de zonneschijf binnen te dringen om precies 19:18. Het fenomeen bereikt zijn absolute maximum om 20:13. Op dat moment gaat maar liefst 91,3% van de zonnediameter schuil achter de opkomende maan. De eclips eindigt vervolgens om 9:05 woensdagavond.

0: Voor Milieu, Jurgen van Lerbergen, aan het laatste nieuws. De maatregel volgt op een wijziging van de federale wetgeving rond roken in de open ruimte. Bezoekers zullen wel nog terecht kunnen in afgebakende rookzones. Provinciebestuur van West-Vlaanderen legt dit najaar het nieuw provinciaal reglement ter goedkeuring voor aan de provincieraad. Als dat wordt goedgekeurd, dan treedt het rookverbod dus op 1 januari in. Het thema lag de voorbije jaren al op tafel in de provincieraad. Provincieraadslid Veerle de Jager pleitte in april 2024 al voor een permanent rookverbod in alle provinciale domeinen. Deze zomer herhaalde ze de vraag nadat de aanhoudende droogte en het verhoogde brandgevaar aanleiding hadden gegeven tot een tijdelijk rookverbod. De West-Vlaamse deputatie wees het voorstel in 2024 evenwel af. Een van de voornaamste bezwaren was de handhaving. Gedeputeerde Jurgen van Lerbergen erkent dat probleem ook nu nog. Een 31-jarige Brugse advocaat blijft een maand langer in de cel op verdenking van stalking van zijn ex-vriendin. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk dinsdag voormiddag. De dertiger, actief als advocaat in Brugge en 2 jaar geleden nog kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor CD&V, zou lange tijd een knipperlichtrelatie met het slachtoffer hebben gehad. Het was de advocaat die de grens ver overschreed toen de vrouw definitief een punt achter de relatie zette. De advocaat uit Sint-Andries Brugge bleef haar e-mails, sms'jes en telefoontjes sturen. De vrouw voelde zich steeds meer in het nauw gedreven en stapte naar de politie. De Brugse advocaat werd opgepakt, verhoord en door de onderzoeksrechter onder elektronisch toezicht geplaatst. De advocaat kreeg een enkel band, moest zich op vaste tijdstippen thuis melden en kreeg een absoluut verbod om nog op eender welke manier contact op te nemen met zijn ex. Maar lang hield hij zich daar niet aan. De advocaat begon haar immers opnieuw te belagen via e-mail en telefoon. De vrouw wist niet waartoe haar ex-vriend nog allemaal in staat was en trok opnieuw aan de alarmbel bij de politie, waarna de advocaat een tweede keer werd opgepakt. Intussen verblijft hij in de gevangenis van Ieper. Volgens een raadsman, de Brugse advocaat Frankie Baart, beseft zijn cliënt dat hij fout was en daarom vroeg hij aan de raadkamer voorwaarden op te leggen of opnieuw een enkelband toe te kennen. Maar daar wou men uiteindelijk niet op ingaan. De Brugse advocaat blijft dus een maand langer in de cel. Hij blijft er wel bij dat de vrouw hem 's nachts eerst opnieuw heeft gecontacteerd. Dat deed bij hem wellicht opnieuw de hoop oplaaien met de nieuwe telefonische contacten tot gevolg. En in de Witte Leertouwerstraat in Brugge werd bij een archeologische opgraving een degen uit de tijd van Maximiliaan van Oostenrijk gevonden. De beschrijving ervan is inmiddels al gepubliceerd in het tijdschrift Ik zie toe. De degen en nog enkele andere voorwerpen werden aangetroffen in een 13e-eeuwse gracht die mogelijk diende om destijds een natuurlijk gelegen vochtig perceel in de buurt van de vondsten te draineren. De opgegraven degen is een soort middeleeuwse dolk of kort zwaard. Volgens Bruggeling Björn Hendricks, kenner van de krijgskunstgeschiedenis, verwijst hij naar Maximiliaan van Oostenrijk, die als echtgenoot van Maria van Bourgondië, een regent van de Bourgondische Nederlanden, eind 15e eeuw geregeld in Brugge verbleef.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Deel 2 van deze woensdagse VBRO ontbijtshow in de VBRO Zomerradio. Op en top zomerse muziek natuurlijk. Heel veel gezelligheid en sfeer. Verfrissende muziekjes met weerman Geert Nasens, die alles weet te vertellen over het weer. Wat wordt het? Kort en bondig nog voor 8:30. Uitgebreid en uiteraard ook met vooruitblik naar de volgende dagen, straks omstreeks 9:15. Ik ben Frederik Thomas.

kom niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Wat voor weer we op deze woensdag mogen verwachten, dat vernemen we over weinige ogenblikken van onze vaste radioweerman Geert Nasens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De zomer van 2026 wordt er echt eentje om nooit meer te vergeten. Ook vandaag weer zomers tot en met. Temperaturen die weer de weg omhoog vinden. En hoe? We gaan naar maxima toe van een 28 graden aan de kust tot een 32 graden lokaal landinwaarts. Dat hier en daar wat meer zal zijn, hoeft niet te verwonderen, want de lucht is droog, kurkdroog, ook de bodem. Dus wordt alle beschikbare zonne-energie gebruikt om opwarming te veroorzaken. En dat kan gerust lokaal dus nog tot een graadje meer leiden. Uiteraard veel zon, alleen maar zon. Misschien een paar hoge sluierwolken en een zwakke tot matige noordoostelijke tot oostelijke wind daarbij. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Goedemorgen luisteraar, dit is de VBRO ontbijtshow voor deze woensdag. Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
2: Storingsvrij. La, la, la, la.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.
4: Ik mag niet van je houden.
0: Honey D. Axel Lane. En uit Nederland, José Sepp. Vrijdag namiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan, mits reservering op 0468-440276 of info@events.be. Events met dubbel zit.

0: www.kumpul.de. Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. Een minderjarige die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer in een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62, 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: Dit is VBRO.

Een VBRO-trotsplaat geweest een paar weken geleden. Toen was het ook al hoog zomer, herinner ik me. Zomermelodie van West-Vlaming Glenn Robbins. Prominent op de radio deze zomer. Vandaag ook nog een keer in onze VBRO-ontbijtshow van deze 12e augustus. Zometeen Geert Nasens met zijn ochtendweerbabbel.

Hoge druk. Dat is eigenlijk bijna het enige wat die weerkaarten nog tonen tegenwoordig. Ook nu weer ligt een hoge drukgebied boven onze regio. En dat hoge drukgebied zorgt ervoor dat we nog maar eens met een zomerperiode te maken hebben om u tegen te zeggen. Het is al een paar dagen weer zomers, ook vandaag weer hoogzomers. Maxima 28 graden aan zee tot 32 landinwaarts. Mogelijk hier en daar meer, want de lucht is zeer droog, ook de bodem is zeer droog. En dat wil zeggen dat alle zonne-energie gebruikt wordt om opwarming te geven en dat het dus lokaal nog wat warmer kan worden. Heel veel zon uiteraard, paar hoge sluierwolken, de naam amper waardig. En dat is goed nieuws voor de zonsverduistering die straks na 7 uur begint met hoogtepunt tegen 13 na 8, om dan tegen 5 na 9 te stoppen. Wel, die zal overal te zien zijn. Met 10 verstanden dat de zon tegen dan wel laag staat, dus die zal moeten ofwel een vrije horizon hebben, ofwel toch een stukje hoger gaan staan om het allemaal goed te kunnen bekijken. Vanavond, vannacht dan, langzame afkoeling met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Misschien kun je nog wel blijven kijken naar de hemel, want er zijn meteoren te zien. We zitten in het jaarlijkse hoogtepunt van de Perseïden, een meteorenzwerm die elk jaar passeert. Dus een vallende ster vanavond en vannacht, ja, je maakt grote kans om er eentje te spotten. Bij minima die tegen de ochtend dus tot 15 graden zakken. En dan twee zeer hete dagen. Donderdag, vrijdag, 35 graden landinwaarts, 30 aan de kust. Misschien plaatselijk nog meer. Er zijn modellen die tot 37 gaan. We gaan het zien. Misschien vrijdag ook later in de middag toch met een enkele bui. Het zou kunnen. En vanaf zaterdag neemt die kans dan toch wel toe. Dan gaan er effectief hier en daar wel eens een paar verspreide buien beginnen opduiken. Bij temperaturen die dan toch een stukje lager zitten, maar zomers blijven. Met maxima in de buurt van 25 graden.

0: een lach en een traan, dat is eigenlijk wat we iedere dag brengen, hè. En vandaar die tranen in het zomerzand, dit vertederende liedje van Marva uit 1973. Daarmee zitten we toch wel alweer in de start van onze woensdagse VBRO-ontbijtshow, zeker. Die is weer voorbijgevlogen, in een zuchtje, zeg maar. Om het half uur kreeg je morgennieuws. We gaan zo meteen trouwens nog afronden met een update van ons ochtendjournaal. En weerman Geert Naastens, die vertelde ons alles over het weer. We moeten ons geen zorgen maken. Hoogzomer met nog een paar plusjes erachteraan. Nooit gezien. We maken het mee in deze zomer van 2026. Ook hier bij de VBRO natuurlijk. Ik ben Frederik Thomas.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan.

0: 30 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Uit je regio.
4: Er is een van de weinige locaties waar nog eclipsbrillen op voorraad zijn. En dat hebben ze geweten bij de Volkssterrenwacht in Brugge. Dinsdag stond een massa volk aan te schuiven om toch maar een exemplaar te kunnen bemachtigen. De wachttijden liepen al vlug op tot 1,5 uur. Logisch, want op de meeste andere plaatsen in de ruime omgeving is er geen exemplaar meer te vinden. De bomen in het bos van Bijsbroek zorgden gelukkig voor de nodige verkoeling. Maar wie naar huis wilde gaan met één of meerdere brilletjes, moest dus geduld uitoefenen. Er waren tienduizenden brillen op voorraad, maar tegelijk gaat het snel. Al is er een maximum van 25 brillen per klant, om te vermijden dat te grote hoeveelheden in één keer de deur uitgaan. Voor de medewerkers van de Volkssterrenwacht in Sint-Andriesbrugge zijn het op die manier heel drukke tijden. En kijken ze om meer dan één reden uit naar het eigenlijke moment van de zonsverduistering, zodat de rust er kan terugkeren. In Brugge begint de maan woensdag de zonneschijf binnen te dringen om precies 19 uur 18. Het fenomeen bereikt zijn absolute maximum om 20 uur 13. Op dat moment gaat maar liefst 91,3% van de zonnediameter schuil achter de opkomende maan. De eclips eindigt vervolgens om 9:05 woensdagavond. In alle provinciale domeinen van West-Vlaanderen geldt vanaf 1 januari 27 een rookverbod. Dat bevestigt gedeputeerde voor Milieu Jurgen van Lerbergen aan het laatste nieuws. De maatregel volgt op een wijziging van de federale wetgeving rond roken in de open ruimte. Bezoekers zullen wel nog terecht kunnen in afgebakende rookzones. Provinciebestuur van West-Vlaanderen legt dit najaar het nieuw provinciaal reglement ter goedkeuring voor aan de provincieraad. Als dat wordt goedgekeurd, dan treedt het rookverbod dus op 1 januari in. Het thema lag de voorbije jaren al op tafel in de provincieraad. Provincieraadslid Veerle de Jager pleitte in april 2024 al voor een permanent rookverbod in alle provinciale domeinen. Deze zomer herhaalde ze de vraag nadat de aanhoudende droogte en het verhoogde brandgevaar aanleiding hadden gegeven tot een tijdelijk rookverbod. De West-Vlaamse deputatie wees het voorstel in 2024 evenwel af. Een van de voornaamste bezwaren was de handhaving. Gedeputeerde Jurgen van Lerbergen erkent dat probleem ook nu nog. Een 31-jarige Brugse advocaat blijft een maand langer in de cel op verdenking van stalking van zijn ex-vriendin. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk dinsdag voormiddag. De dertiger, actief als advocaat in Brugge en 2 jaar geleden nog kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor CD&V, zou lange tijd een knipperlichte relatie met het slachtoffer hebben gehad. Het was de advocaat die de grens ver overschreed toen de vrouw definitief een punt achter de relatie zette. De advocaat uit Sint-Andriesbrugge bleef haar e-mails, sms'jes en telefoontjes sturen. De vrouw voelde zich steeds meer in het nauw gedreven en stapte naar de politie. De Brugse advocaat werd opgepakt, verhoord en door de onderzoeksrechter onder elektronisch toezicht geplaatst. De advocaat kreeg een enkel band, moest zich op vaste tijdstippen thuis melden en kreeg een absoluut verbod om nog op eender welke manier contact op te nemen met zijn ex. Maar lang hield hij zich daar niet aan. De advocaat begon haar immers opnieuw te belagen via e-mail en telefoon. De vrouw wist niet waartoe haar ex-vriend nog allemaal in staat was en trok opnieuw aan de alarmbel bij de politie, waarna de advocaat een tweede keer werd opgepakt. Intussen verblijft hij in de gevangenis van Ieper. Volgens een raadsman, de Brugse advocaat Frankie Baart, beseft zijn cliënt dat hij fout was en daarom vroeg hij aan de raadkamer voorwaarden op te leggen of opnieuw een enkelband toe te kennen. Maar daar wou men uiteindelijk niet op ingaan. De Brugse advocaat blijft dus een maand langer in de cel. Hij blijft er wel bij dat de vrouw hem 's nachts eerst opnieuw heeft gecontacteerd. Dat deed bij hem wellicht opnieuw de hoop oplaaien, met de nieuwe telefonische contacten tot gevolg. En in de Witte Leertouwerstraat in Brugge werd bij een archeologische opgraving een degen uit de tijd van Maximiliaan van Oostenrijk gevonden. De beschrijving ervan is inmiddels al gepubliceerd in het tijdschrift Ik zie toe. De degen en nog enkele andere voorwerpen werden aangetroffen in een 13e-eeuwse gracht die mogelijk diende om destijds een natuurlijk gelegen vochtig perceel in de buurt van de vondsten te draineren. De opgegraven degen is een soort middeleeuwse dolk of kort zwaard. Volgens Bruggeling Björn Hendricks, kenner van de krijgskunstgeschiedenis, verwijst hij naar Maximiliaan van Oostenrijk, die als echtgenoot van Maria van Bourgondië, een regent van de Bourgondische Nederlanden, eind 15e eeuw geregeld in Brugge verbleef. Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Dit is VBS.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
1: Nieuws uit je regio.
2: De brandweer moest gisterenochtend uitrukken naar een vijver van de vissersclub in Marken bij Kortrijk. Een passant had er van op het wandel- en fietspad een hond in het water gespot. Meerdere brandweerwagens en de politie kwamen ter plaatse. Al snel bleek dat er geen reden tot paniek was. Het ging tot ieders verbazing om een plastieke zeehond. De pop was door de Markse vissers in de vijver geplaatst om reigers af te schrikken en zo te voorkomen dat ze vissen uit de vijver zouden halen. Maandagavond was er even wat verkeershinder op de autobaan op de grens van Lopem en Brugge. Een landbouwer verloor er ter hoogte van het viaduct over de E40 enkele balen stro. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen en het stro zoveel mogelijk te verwijderen. Even paniek gisteravond bij het aardappelverwerkenbedrijf Agristo in Wielsbeke. Bij reinigingswerken aan een machine was er een chemische stof vrijgekomen en raakte een arbeider onwel. Omdat het onduidelijk was of het om één of meerdere slachtoffers ging, werd de mug, hele de brandweer en verschillende ziekenwagens ter plaatse gestuurd. Uiteindelijk bleek het om één slachtoffer te gaan. Die werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. En op het domein van zomerbar Zarzibar in Zarre is gisteravond een gaslek ontstaan. Bij het afbreken van de zomerbar werd een piket uit de grond getrokken en kwam er gas vrij. De brandweer kwam ter plaatse en sloot de toevoer af in afwachting op de komst van Fluvius.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossi Nabas.
4: Aie pa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat je...

0: vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.
1: Ik mag niet van je houden.
0: Honey D. Axel Lane. En uit Nederland, José Sepp. Vrijdag namiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel Z. Inschrijven voor deze VBRO Matinee Show? 0471-82-5262. Of info@vbro.be.

Ik ben al direct in de goede sfeer als ik deze opname hoor van Jurgen Lenz, een nieuwe liefde. En daarmee heet ik je van harte welkom bij VBRO. Goedemorgen. Vandaag 12 augustus en zoals altijd zit Eddy Govert dan weer in Studio 5 om koffietijd te presenteren. En we gaan ons best doen vandaag, hè? Goeie liedjes, dat serveer ik je graag. Met veel plezier. Comment ça va? Ja, Johan Veugelers, die komt eraan.

Ja, ja, ze heeft weer een stevige hit te pakken, hè. Aurélie met Vuurtoren. En ze geeft van Jetje, hè. Ook op het podium trouwens. En Laura Lien, die kan dat ook. Met een hit van jaren geleden. Arrivederci, Hans.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: De zomer van 2026 wordt er echt eentje om nooit meer te vergeten. Ook vandaag weer zomers tot en met. Temperaturen die weer de weg omhoog vinden. En hoe? We gaan naar maxima toe van een 28 graden aan de kust tot een 32 graden lokaal landinwaarts. Dat dat hier en daar wat meer zal zijn, hoeft niet te verwonderen, want de lucht is droog, kurkdroog, ook de bodem. Dus wordt alle beschikbare zonne-energie gebruikt om opwarming te veroorzaken. En dat kan gerust lokaal dus nog tot een graadje meer leiden. Uiteraard veel zon, alleen maar zon. Misschien een paar hoge sluierwolken en een zwakke tot matige noordoostelijke tot oostelijke wind daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.
6: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit is

Ik vind het een beetje een rare titel, maar kijk, ze scoren er toch mee in de hitparades, hè? Aaron Blommaert met Zoe Levi. Tranen van goud. En we lachen dat het een lieve lust is, hè? Dat doen we graag natuurlijk, want lachen is plezant. En zeker als je weet met wie, hè? Nonkel Erik.

0: Luisteraar, goedemorgen. Hier is Doekeleer, ik weet het zeg. Met de moppetrommel, ondertussen vrij populair hier bij de VBRO natuurlijk. En je weet het, de luisteraars moeten altijd inbellen voor een heerlijk mopje in ons item hier in Koffietijd. En we horen kijken wie dat we... Vanasse, daar is alweer de eerste kandidaat voor een mopje. We horen kijken luisteren wie dat we aan de lijn hebben. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, wie is er aan de lijn?
1: Ja, u spreekt hier met baron Jacques de Descartes.
0: Ah, het is iemand die we nog niet kennen, zeg. Baron Jacques...
1: De Descartes, de dirigé, ja.
0: Ja, Jacques de Descartes, de dirigé, zeg. Allee, meneer de baron, welkom. En je ook een mopje voor ons?
1: Wel, ik ben vaste luisteraar van uw programma. En ik dacht... Misschien dat ik een inbreng kan doen in de moppen.
0: Ah, dat is...
1: Wel, het speelt zich af in een klooster. Er was een novice en die was ongesteld, begrijpt u?
0: Ja.
1: En ze gaat naar moeder overste en ze zegt... Ja, ik heb mijn maandelijkse problemen. Hè?
0: Ja.
1: Ja, zegt de moeder overste, daar kan ik niks aan doen. U zal naar de apotheek moeten lopen in het dorp.
0: Dus zuster.
1: Het meisje loopt naar de apotheek. Maar de apotheker is er niet. Het is een assistente. En het meisje zegt... het is nat... Maar het regent niet.
0: Ja.
1: En de assistente kijkt naar buiten. Begrijpt dit niet, want de zon schijnt.
0: Ja.
1: Ja, zegt dat meisje. Het is nat, maar het regent niet. Nu, de assistente begrijpt het niet en gaat naar achter waar de apotheek woont. En ze zegt, apotheek, je moet komen, want ik begrijp de situatie niet.
0: Ja.
1: Dus de apotheek komt in de winkel en zegt... Mevrouw, vertel het maar. Nu, het meisje zegt... het is nat, maar het regent niet. Ah, zegt de apotheek. Maar ik weet wat het is.
0: Ja.
1: Waarop de assistent zo verbaasd kijkt naar de apotheek. Ja, zegt de apotheek, ik weet het. Ik ken het probleem. Het is stijf, maar het vriest niet.
0: Ja, ik heb deuren, meneer de baron. Het is stijf, maar het vriest niet.
1: Dat zijn goede moppen, hè?
0: Dat is goed, wij.
1: Dat is gezond voor de mens, hè? Lachen.
0: Ja, je hebt zeker geholpen voor ons de glimlach op de mond te toveren, wij, meneer de baron.
1: Voilà. U hebt nou de groeten van de gravin en van mezelf. Jacques de Descartes, de dirigé.
0: Ja, doe veel groetjes aan de baronesse terug, zeg. En tot de noste keer, hé.
1: Ik wens je nog een prettige dag, onkel Erik. En de groeten aan uw luisteraars.
0: Ja, meneer de baron, best wij.
1: Au revoir.
0: Ja, vanuit zitten we weer opzij. Onze moppetrommel voor vandaag zijn met baron... Wacht, hoe heet die weer? Zaak de Descartes, de dirigé, zeg. Ho, we zitten al in de nadel, zeg. Goed, we zitten mee weg. Tot de volgende keer, hé. Best weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
1: Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477

En daar zijn we weer. Weer op post natuurlijk voor het tweede gedeelte van onze koffietijd. We hoorden Phil Phillips en ook de nieuwe van Helemaal Hollands. Titanic. Ja, je moet het maar doen, hè. Een schip dat zo lang geleden gezonken is. En daar naar refereren. Dat moet je kunnen. Allee, we gaan starten met ons tweede gedeelte. We doen dat met Frank Valentino. Gitaren in de zomernacht. Een vleugje romantiek.

Dat was Rudy Anthony met misschien zijn meest bekende liedje, Geluk in het spel. En we moesten al terug, 56 jaar in de tijd daarvoor. We zijn weer toe, vrienden, aan onze Vlaamse artiest van de dag. Vandaag misschien een buitenbeentje. Inderdaad, het is niet zomaar een zanger, maar toch wel een opmerkelijk figuur. Want toen hij zijn eerste singeltje uitbracht, in de jaren 70, toen zei iedereen van, wat smijten ze hier binnen, hè? Ik heb het over Ivan Heile. En het was meteen raak, de werkmens. De werkmens! Ja, zo zong hij dat op zijn eigen manier natuurlijk. En hij deed er nog een schepje bovenop. Want zijn volgende liedje, dat was De Wilde Boerendochter. En daar stond hij natuurlijk mee nummer 1 overal in Vlaanderen, maar ook in Nederland. Inderdaad. En dat werd nog eens gecoverd door André van Duin. En dat was dan niet De Wilde Boerendochter, maar De Tamme Boerenzoon. Maar allez, het was goed voor Ivan Heile. Ik wil deze debuutplaat van Ivan Heilen graag nog eens voor jullie draaien. Hier komt hij met De Werkmens

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
8: Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement op

0: mij is veel plezier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor Buste Cousin.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Dit is VBRO.

We draaiden nog eens onze trotsplaat en die is voor rekening van Axel Leen. Dans mee met mij. Ik heb Axel trouwens gezien vorige week zondag in Dutzele tijdens de Dutzeelse kermisweek. Mooi optreden was dat. En Gary Hagger weet het ook. Het is beter dan goed. Gelijk heeft hij.

Als Corrie Konings zingt, wel, dan hangt er iets in de lucht. En dat was ook de titel van haar nieuwe single trouwens. Hè. Een kranige dame is dat. En we zijn er bijna door, nog enkele liedjes te gaan. En dan kan je weer afstemmen na 12 uur voor zomergroetjes. Hè. En dat wordt gepresenteerd door onze koppa Rudy Meins. Bedankt om te luisteren. Smakelijk eten als je aan tafel gaat. En graag tot morgen. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij.

Het is en blijft een van zijn leukste zomerhits. En ik mocht het destijds meemaken op het podium met Bart Kuil en de vele optredens voor het zomeraperitief van de Nationale Loterij. Waar is de tijd? 1994 en samen in de zon.

0: Ja, ik dacht, zou ik eens stellen van 1994 tot vandaag, maar ik ga het niet doen. Nee, het werkt deprimerend. We gaan dat niet doen. Goedemiddag, wat we wel gaan doen tot 1 uur, u vergezellen met muziek in zomerse sferen. En vandaag ook met een gast, Koen Krukke. Die komt vandaag vertellen over kleine Edith, over Edith Piaf. En tussendoor mogen we ook ergens nieuws verwachten van onkel Erik.
1: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag heel veel zon. Eigenlijk alleen maar zon, of het moet zijn dat er een paar hoge sluierwolken passeren die het vermelden niet waard zijn. Temperaturen ontploffen. We gaan naar maxima 28 graden aan zee, 32 graden landinwaarts met een marge. Want zoals al gezegd, het is kurkdroog. Dus wil dat zeggen dat alle energie van de zon gebruikt wordt om het nog warmer te maken. En dat kan gerust aanleiding geven tot nog 1, 2 graden meer. Daarbij een zwakke tot matige wind, oost-noordoost. En dan vanavond, dan komt die zonsverduistering eraan. Die zal helemaal te zien zijn. Wel hoog staan of met een vrije horizon, want de zon zit al laag als het spektakel begint. Een beetje na 7 uur, met hoogtepunt rond 13 na 8. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: De jongeman uit Limburg met een nieuwe zomersingle. Deze zomer 2026, die we niet snel gaan vergeten. Zeker niet qua zonneuren en temperaturen. Fadim en Mijn Eigen Leven. Wie we ook niet vergeten zijn vandaag op deze woensdag is Nonkel Erik, daar ergens in het zuiden. Nonkel Erik.
1: Ja, goedemiddag iedereen. Zo pijs dat we er vandaag niet zitten, want het is toch wel warm weer.
2: You say boy.
1: Ja, Rita is er natuurlijk ook weer bij. En met alle twee een beetje een, lekker wat ze zeggen in Holland, een houten kop. Allee, ik zie hier alles nog een klein beetje dubbel. Also, ik kan het horen dat we spreken ook. Wat was hier gisteren champagne over? Zeg, champagne à volonté. Ja, ik kan gewoon pijzen, de mensen die hier zitten, zijn er allemaal van genoten natuurlijk. En ik heb ze ook achterover geslagen. Ik heb ze ook niet in mijn botten gehoord weer. Nu, in ieder geval, ik voel het nog altijd een beetje in mijn kop. We gaan vandaag rust houden. En we gaan hier de VBRO opzetten en heel de dag lusteren aan het zwembad hier in het zonnetje. Allee, zeg, heel graag tot nog een keer en de vele groeten hier weer.
3: Zomergroetjes, alleen maar zonnige muziek.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.
3: Nee, mag niet van je houden.
2: Honey D. Axel Lane. En uit Nederland, José Sepp. Vrijdag namiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan, mits reservering op 0468-440276 of info@events.be. Events met dubbel z.

0: www.mikrofon.de.
1: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com. Dit is VBRO.
1: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: De spotlights staan alweer aan en die staan vandaag gericht op Koen Krukke. Want hij komt vandaag een verhaal vertellen bij een heel mooi liedje dat draait rond zijn grote idool, namelijk Edith Piaf. Het liedje heet Kleine Edith.
2: Hoe kon het anders, hè? Ja. Ik zo'n grote fan van
1: Edith Piaf. Moest er ooit eens van komen, hè?
2: Moest er toch ooit een keer van komen om een ode te brengen aan haar. En het is ook echt allemaal. Ja. Bart Herman heeft met mij lang gepraat. En hij dacht, wat moet ik nu maken van single, wat moet ik nu maken? En ik heb hem toen een keer op mijn slaapkamer binnengelaten.
1: Echt?
2: Oh. Ik zei, kijk, want hij wist dat ik een hele grote fan van Edith Piaf was. Ja. Ik zei, kijk, ze staat echt levens-echt naast mijn bed.
1: Mm.
2: En ze staat daar. Het is het enige dat mijn man eigenlijk moet vertrouwen dat Edith Piaf nevens mij staat.
1: En hoe staat ze daar?
2: En wel gelijk op dat ze is. Zo'n kartonnen ding, gelijk de grote, dezelfde. Echt, ze zou zeggen, het is levens-echt als ze daar staat.
1: Heb je dat laten maken?
2: Ik heb dat laten maken. Okay. Speciaal laten maken. En het is het enige wat ik kan verdragen, dat ik 's morgens zeg bonjour ma grande, en als ik al kon slapen bonsoir ma belle, zeg ik dan. En ik heb ook een stukje van haar echte zwarte kleedje hangen bij mij, die ik altijd, ik heb dat gekregen toen ik de rol van Caruso speelde. En Jan dacht toen van, tja, wat kan ik hem nu cadeau doen voor zijn première? En hij belde naar Bernard Machois, de voorzitter van de vereniging Edith Piaf in Parijs. En die zei wel, ik ga iets opsturen. En hij stuurde een klein stukje van haar zwarte kleedje op. En Edith Piaf, als ze dus in Amerika zong, moest het kleed onder de knie komen. En als ze terug in Europa was, mocht die dat kleedje weer boven de knie komen. Ja. En ze legde zelf die zoom in. Ah. Dus heeft ze dat in haar handen gehad.
1: Ja.
2: En ik heb een klein stukje van haar zwarte kleedje altijd bij mij hangen.
1: Een hangertje heb je zo aan je nek. Hè? Ja.
2: En dat is de waarheid wat ik in dat liedje vertel.
1: Ja.
2: Dus ik heb er ook altijd verliefd op geweest. Ik heb er ook altijd, ik denk dat ze mij over de streep zou getrokken hebben.
1: Ja,
2: maar ja, moest ik haar misschien echt gekend hebben. Het was geen gemakkelijk karakterke. Hè.
1: Nee, dat is een groot artiest natuurlijk.
2: Het was een van de grootste Franse artiesten van vorige eeuw geweest. Hè. En het kon niet anders dat ik toch een ode aan dat kleine vrouwtje zou brengen. Dat klein Parijs vrouwtje.
1: Die straatmus van Parijs.
2: Ik ga nog elk jaar een keer of 4, 5 naar haar graf. En dan sta ik er ook mee te praten. Dan pak ik dat graf ook een keer vast. En dan voel ik mij goed. Ja. Dan vraag ik dingen aan haar die soms toch wel uitkomen.
1: Ja, dat geeft jou ook steun, hè?
2: Dat geeft mij steun. Dat geeft mij een steun om aan het graf van Edith Piaf te staan.
1: Ja. Ja. Ben je ook zo iemand
2: Ik heb ooit mogen, als ze 50 jaar dood was, de herdenkingsmis mogen zingen in Parijs.
1: Is zo?
2: Ja. Heb ik als Belgische artiest, door het feit dat ik lid was van l'Association des Amis d'Edith Piaf, heb ik dat mogen doen door Bernard Machois, want de Franse televisie vroeg mij daarna van, allee, er zijn al die goede Franse zangers en hoe komt het dat jij als Belg, en ik heb dan gezegd dat zouden moeten, denk dat Edith Piaf moet vragen, hoe dat komt. Mooi. Want al die grote waren, daar Charles Dumont, Charles Aznavour, die waren daar allemaal, die mis, die denk ik mis. Ja. Maar ik heb toch mogen het Ave Maria en de Panis Angelicus zingen. En toen ik Ave Maria zong, die gingen ze met 50 rode rozen, de bisschop van Parijs, naar de plaats waar ze gedoopt was in de basiliek.
1: Jij hebt toch wat meegemaakt, hè, Koen?
2: Ik heb toch al wat meegemaakt in mijn leven. Ja, wat wilde. 52 jaar op de planken bijna.
1: Maar speciale dingen bedoel ik ook.
2: Speciale dingen, ja. Ik hou daarvan, van speciale dingen. Ik hou van speciaaltjes.

Hoge druk. Dat is eigenlijk bijna het enige wat die weerkaarten nog tonen tegenwoordig. Ook nu weer ligt een hoge drukgebied boven onze regio. En dat hoge drukgebied zorgt ervoor dat we nog maar eens met een zomerperiode te maken hebben om u tegen te zeggen. Het is al een paar dagen weer zomers, ook vandaag weer hoogzomers. Maxima 28 graden aan zee tot 32 landinwaarts. Mogelijk hier en daar meer, want de lucht is zeer droog, ook de bodem is zeer droog. En dat wil zeggen dat alle zonne-energie gebruikt wordt om opwarming te geven en dat het dus lokaal nog wat warmer kan worden. Heel veel zon uiteraard, paar hoge sluierwolken, de naam amper waardig. En dat is goed nieuws voor de zonsverduistering die straks na 7 uur begint met hoogtepunt tegen 13 na 8, om dan tegen 5 na 9 te stoppen. Wel, die zal overal te zien zijn. Met 10 verstanden dat de zon tegen dan wel laag staat, dus die zal moeten ofwel een vrije horizon hebben, ofwel toch een stukje hoger gaan staan om het allemaal goed te kunnen bekijken. Vanavond, vannacht dan, langzame afkoeling met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Misschien kun je nog wel blijven kijken naar de hemel, want er zijn meteoren te zien. We zitten in het jaarlijkse hoogtepunt van de Perseïden, een meteorenzwerm die elk jaar passeert. Dus een vallende ster vanavond en vannacht, ja, je maakt grote kans om er eentje te spotten. Bij minima die tegen de ochtend dus tot 15 graden zakken. En dan twee zeer hete dagen. Donderdag, vrijdag, 35 graden landinwaarts, 30 aan de kust. Misschien plaatselijk nog meer. Er zijn modellen die tot 37 gaan. We gaan het zien. Misschien vrijdag ook later in de middag toch met een enkele bui. Het zou kunnen. En vanaf zaterdag neemt die kans dan toch wel toe. Dan gaan er effectief hier en daar wel eens een paar verspreide buien beginnen opduiken. Bij temperaturen die dan toch een stukje lager zitten, maar zomers blijven. Met maxima in de buurt van 25 graden.

zomerser kunnen we het bijna niet maken met deze klassieker uit de jaren 60, die een nieuw jasje, een zomerjasje, aangemeten kreeg door C.G. Lewis in 1994 in Sweet for My Sweet. En we gaan ervan door, want onze platen zijn maar op wat betreft dit uur. Morgen uiteraard een nieuwe afspraak, even over de middag. En dan zijn we er terug met onder meer bezoek van Lisa Delbo. Komt ze een liedje uit de doeken doen die ze opnam met haar zoon Elie. Stilte na de storm. Dat is voor morgen. Tot morgen dus. Afspraak.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer in een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
2: Je zingt mee.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
2: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn.
4: samen zijn.
2: Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop.
4: Hey, doe niet zo sexy.
2: Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymore.be.
5: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Dit is VBRO.

Hoge druk, hoge druk, hoge druk, hoge druk. Dat is eigenlijk bijna het enige wat die weerkaarten nog tonen tegenwoordig. Ook nu weer ligt een hoge drukgebied boven onze regio. En dat hoge drukgebied zorgt ervoor dat we nog maar eens met een zomerperiode te maken hebben om u tegen te zeggen. Het is al een paar dagen weer zomers, ook vandaag weer hoogzomers. Maxima 28 graden aan zee tot 32 landinwaarts. Mogelijk hier en daar meer, want de lucht is zeer droog, ook de bodem is zeer droog. En dat wil zeggen dat alle zonne-energie gebruikt wordt om opwarming te geven en dat het dus lokaal nog wat warmer kan worden. Heel veel zon uiteraard, paar hoge sluierwolken, de naam amper waardig. En dat is goed nieuws voor de zonsverduistering die straks na 7 uur begint met hoogtepunt tegen 13 na 8, om dan tegen 5 na 9 te stoppen. Wel, die zal overal te zien zijn. Met 10 verstanden dat de zon tegen dan wel laag staat, dus die zal moeten ofwel een vrije horizon hebben, ofwel toch een stukje hoger gaan staan om het allemaal goed te kunnen bekijken. Vanavond, vannacht dan, langzame afkoeling met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Misschien kun je nog wel blijven kijken naar de hemel, want er zijn meteoren te zien. We zitten in het jaarlijkse hoogtepunt van de Perseïden. Een meteorenzwerm die elk jaar passeert. Dus een vallende ster vanavond en vannacht. Ja, je maakt grote kans om er eentje te spotten. Bij minima die tegen de ochtend dus tot 15 graden zakken. En dan twee zeer hete dagen. Donderdag, vrijdag, 35 graden landinwaarts. 30 aan de kust. Misschien plaatselijk nog meer. Er zijn modellen die tot 37 gaan. We gaan het zien. Misschien vrijdag ook later in de middag toch met een enkele bui. Het zou kunnen. En vanaf zaterdag neemt die kans dan toch wel toe. Dan gaan er effectief hier en daar wel eens een paar verspreide buien beginnen opduiken. Bij temperaturen die dan toch een stukje lager zitten, maar zomers blijven met maxima in de buurt van 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
1: Nieuw van Freek.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo beste luisteraars, hier zijn we weer.
4: Eddy Govert en
3: Nico de Klerk.
4: Dag Nico.
3: En we zijn samen weer buiten gestapt, hier een verdiep hoger, uit
4: Amai.
3: Het archief.
4: En we hebben weer wat gevonden, hè?
3: Ja, Eddy met rode oortjes.
4: Dat is het minste wat je kan zeggen.

0: U moet ook wel eerlijk zijn, je hebt ook DLP gewoon bloot meegenomen, hè?
1: Zonder hoes. Jij had die hoes in handen, hè? Ja. Je wou hem niet meer afgeven, hè?
0: Ja, het was ook, het heette ook gewoon laat je benen nog eens zien.
1: Voilà. En hij was weer vertrokken,
0: en ik
1: onze
0: weet,
1: Nico.
0: Je hebt iets met dames en hun kontjes?
1: Ja, ik ben niet zo'n borstenman, hoor. Ik
0: dat
1: ga
0: zijn
1: het eerlijk
0: de
1: zeggen.
0: Bellen dan, hè?
1: Eerder de ja, het sexy kontje. Dat...
0: Ik gewoon meer van de kuiten zo.
1: Ja?
0: Een dame met mooie kuiten is meestal een knappe dame.
1: Maar moet eerlijk zijn, ik kijk altijd eerst toch wel naar het gezicht van de dames, hoor.
0: Oeh, en deze morgen in de auto zei je nog te bellen.
1: Ja, maar als je de rest al bekeken hebt,
0: okay, ja.
1: Dat is misschien het volgende.
0: Je ziet ze waarschijnlijk ook het liefste zonder kleren aan.
1: Nee. Ik heb altijd nog graag een beetje uitdaging.
0: Oei, dat is een probleem.
1: Zo de vraag van de vlag... Of de lading wordt bedekt door de, of
0: door de vlag.
1: Door de vlag of,
0: de vlag dekt de lading.
1: Ja, voilà. Dus er mag nog een beetje vlag bij.
0: Maar de vlag kan ook verdwijnen. En dat doe je perfect met een tango.
1: Ja.
0: En niet zomaar een tango. Hè?
1: En zeker als je een stripteasje organiseert.
0: Een striptease tango, wat denk je daarvan?
1: Laat maar komen.
0: Volledig in de stijl van...
1: Ja, luistert. Hoe heette de dame? Zwarte?
0: Lola zeker. Hè?
1: Lola, hè. Voilà.

0: Het is Nederlands dat scoort. Het is Nederlands dat je hoort. Dit is VBRO.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om. Zonder na te denken.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag heel veel zon. Eigenlijk alleen maar zon, of het moet zijn dat er een paar hoge sluierwolken passeren die het vermelden niet waard zijn. Temperaturen ontploffen. We gaan naar maxima 28 graden aan zee, 32 graden landinwaarts met een marge. Want zoals al gezegd, het is kurkdroog. Dus wil dat zeggen dat alle energie van de zon gebruikt wordt om het nog warmer te maken. En dat kan gerust aanleiding geven tot nog 1, 2 graden meer. Daarbij een zwakke tot matige wind, oost-noordoost. En dan vanavond, dan komt die zonsverduistering eraan. Die zal helemaal te zien zijn. Wel hoog staan of met een vrije horizon, want de zon zit al laag als het spektakel begint. Een beetje na 7 uur, met hoogtepunt rond 13 na 8. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
4: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
8: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
0: Dit is VBR.

0: zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na het drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Vanmorgen rond 8 uur is een kleine personenauto volledig uitgebrand op de parallelweg van de expressweg in Brugge in de richting van de kust. Twee inzittenden konden het voertuig veilig verlaten. Ze probeerden nog met een poederblusser het voertuig te blussen, maar dat lukte niet. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al in lichterlaaien. De E40 ter hoogte van Brugge in de richting van Oostende is vanmorgen iets na 7 uur een vrachtwagen met een lading van 25 ton gekanteld. Daardoor waren er twee rijstroken versperd. Het verkeer moest over de linker rijstrook passeren. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine klauteren. Bij het aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Wielsbeke zijn vanmorgen nog enkele mensen onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond was er trouwens ook al even paniek. Bij reinigingswerken aan een machine was er een chemische stof vrijgekomen en raakte één arbeider onwel. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer moest gisterenochtend uitrukken naar een vijver van de vissersclub in Marke bij Kortrijk. Een passant had er van op het wandel- en fietspad een hond in het water gespot. Meerdere brandweerwagens en de politie kwamen ter plaatse. Al snel bleek dat er geen reden tot paniek was. Het ging tot ieders verbazing om een plastieke zeehond. De pop was door de Markse vissers in de vijver geplaatst om reigers af te schrikken en zo te voorkomen dat ze vissen uit de vijver zouden halen. Maandagavond was er even wat verkeershinder op de autobaan op de grens van Lopem en Brugge. Een landbouwer verloor er ter hoogte van het viaduct over de E40 enkele balen stro. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen en het stro zoveel mogelijk te verwijderen. En op het domein van zomerbaar Zarzibar in Zarre is gisteravond een gaslek ontstaan. Bij het afbreken van de zomerbar werd een piket uit de grond getrokken en kwam er gas vrij. De brandweer kwam ter plaatse en sloot de toevoer af in afwachting op de komst van Fluvius.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag heel veel zon. Eigenlijk alleen maar zon, of het moet zijn dat er een paar hoge sluierwolken passeren die het vermelden niet waard zijn. Temperaturen ontploffen. We gaan naar maxima 28 graden aan zee, 32 graden landinwaarts met een marge. Want zoals al gezegd, het is kurkdroog. Dus wil dat zeggen dat alle energie van de zon gebruikt wordt om het nog warmer te maken. En dat kan gerust aanleiding geven tot nog 1-2 graden meer. Daarbij een zwakke tot matige wind, oost-noordoost. En dan vanavond, dan komt die zonsverduistering eraan. Die zal helemaal te zien zijn. Wel hoog staan of met een vrije horizon, want de zon zit al laag als het spektakel begint. Een beetje na 7 uur, met hoogtepunt rond 13 na 8. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of organisatie.

Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino. Nee.

0: En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel Z. Inschrijven voor deze VBRO matinee show 0471-82-5262. Of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie alleen veel op een dag.
2: Een chique idee, dat heb ik goed gelachen. Om niet te zeggen gebruld.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
0: Zondagmorgen.
7: Van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.
0: De snelle 10. Vlaanderens rapste en

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na het drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer in een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

0: Woensdag, de 12e van augustus en we zijn de klok van 4 voorbij. Tijd voor het nieuwe seizoen van de VBRO Top 30 te gaan openen. We zijn vertrokken met een nieuwe Top 30 lijst en alvast met een pak nieuwkomers uiteraard hier na een zomerstop. Met een eerste nieuwkomer meteen op de nummer 30 trouwens, met Roy Raymonds en Knalgele Scooter. En zo is de kop eraf en kunnen we meteen naar de nummer 29 en dat is meteen een tweede nieuwkomer voor deze week met Nick Bernaert en Wachtzaal.
1: Nummer 29.

Houston en Nooit meer zonder jou in de VBRO Top 30 voor de 7e week op rij genoteerd. Dus voor de zomerstop ook al in onze lijst. En nu na de zomerstop met het start van het nieuwe seizoen van de Top 30 ook in onze Top 30 lijst. Op 28 deze Houston en Nooit meer zonder jou. Goed, we tellen verder af hier op deze woensdagmiddag. En op de nummer 27, daar vinden we Freek van Rooij terug met Monica. En op de nummer 26, want daar springen we naartoe, Meteor. Met zijn nooduitgang, nu voor de 8e week in onze top 30.

0: 30. Nummer 26.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Corrie Lee en Vuurtoren. In onze VBRO Top 30 voor de zomerstop. Ook al voor een weekje of drie genoteerd in onze lijst. En nu dus voor de vierde week in de VBRO Top 30. En op de nummer 25 voor deze eerste editie van het nieuwe seizoen. En op de nummer 24, daar vinden we Sineke terug. Met Ik Doe Wat Ik Wil staan ze voor de negende week dan weer in onze VBRO Top 30. En wij springen wel meteen naar de nummer 23 van deze week. En dat is dan weer Senna en Sven Versteeg. Met Vuurwerk komen ze nieuw binnen

0: opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het geluk.
1: Met de hoek van de partij, Michael Heaven.
2: De moed maar in.
1: Mike Delano.

0: Iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanavond een heldere hemel. Heldere hemel, en dat is goed nieuws voor de aankomende zonsverduistering. Die zal ergens rond een kwartiertje na 7 uur beginnen, om dan hoogtepunt te hebben tegen 7:45. En 8:05 is alles dan weer voorbij. Dus de hele eclips zal te zien zijn, want de zon gaat maar een kwartiertje later onder. Maar ze staat wel laag, dus zorg ervoor dat je een vrije horizon hebt of dat je wat hoger staat. Kijk ook, zelfs met een eclipsbrilletje nooit langer dan 3 minuten na elkaar. Want anders kun je zelfs met zo'n brilletje toch schade aan je ogen krijgen. Nu, nadien is misschien ook nog de moeite om te blijven kijken, want vanavond en vannacht zitten we ook in het hoogtepunt van de Perseïden, een jaarlijkse meteorenzwerm die rond deze periode van het jaar zijn hoogtepunt heeft. Dus een paar vallende sterren in de nacht zullen ook wel te zien zijn. Minima daarbij rond een graad of 15 tegen de ochtend. En dat het in de avond bijzonder langzaam afkoelt, ja, dat hoeven we waarschijnlijk wel niet meer te zeggen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossie Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
4: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
7: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit is VBRO. VBRO.
8: De VBRO Top 30. Nummer 21.

Jong en Dom, dat is de single van Tino Martin. En zo prijkt hij ook nu in het nieuwe seizoen in onze VPRO Top 30. Voor de vierde week in onze lijst in totaal. Maar dus met de zomerstop ertussen. Voor we aan de nummer 20 komen, zetten we ze alvast even in een eerste overzicht voor jullie. Op de nummer 30 mochten we openen met Roy Raymond en Knalgele Scooter. Voor de eerste week in onze VPRO Top 30. En nog een nieuwkomer was Nick Beernaert met Wachtzaal. Hij knalt niet binnen op 29. Op de nummer 28 Houston met Nooit meer zonder jou voor de zevende week nu in onze VBRO Top 30. En Freek van Rooij met Monica, die komt nieuw binnen op 27. De nummer 26 is weggelegd voor Meteor. Met Nooduitgang staat hij voor de achtste week ondertussen in de VBRO Top 30. En voor de vierde week bij ons. En op de nummer 25 Aurélie met Vuurtoren. Sieneke met Ik doe wat ik wil, die staat voor de negende week in onze lijst genoteerd. En mag de nieuwe seizoen van de VBRO Top 30 openen op de nummer 24. En op de nummer 23 dan nog een nieuwkomer met Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Titanic van Helemaal Hollands is nog zo'n nieuwkomer op de nummer 22. Terwijl Tino Martin met Jong en Dom eerder al in onze lijst mocht prijken. En dus nu voor de vierde maal op rij komt aanrukken. En deze week mag openen op de nummer 21. En dan is het tijd voor de nummer 20. En dat is nog zo'n single die voor de vierde week in onze lijst mag prijken. Deze Wesley Bronkhorst met Ik drink Rosé.

zat hij met mijn eigen leven. Hij preekt na de zomerstop ook nog steeds in onze VPRO Top 30. Nu voor de 7e week op rij genoteerd en deze week op de nummer 18. Op 17 Willy Sommers met de eerste keer voor de 9e week nu in de Top 30.

0: Nog helemaal in de zomersfeer natuurlijk, want het is ook nog knalzomer. Zomermelodie van Glenn Robbins in onze VBRO Top 30. Net voor de zomerstop ook nog in onze lijst terechtgekomen. En nu dus na de zomerstop er nog weer helemaal bij. Voor de derde week in onze Top 30 lijst en op de nummer 16 deze Glenn Robbins. De nummer 15 wordt ingevuld door Connie Konings met Er hangt iets in de lucht, Amore. Voor de vierde week nu in de Top 30. Maar wij springen naar de nummer 14 en daar vinden we Stef Eckel terug. Met De klok die tikt maar door komt hij nieuw binnen in onze lijst.
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg. Maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugge telde in juli 850.000 bezoekers. Dat zijn er 6% meer dan in 2025 het geval was. 2 op de 3 bezoekers komen uit het buitenland, zo blijkt. De verblijfstoeristen in Brugge realiseerden samen 200.000 overnachtingen. En dat is een lichte stijging van zo'n 2% ten overstaan van vorig jaar. Positieve cijfers dus al bij al. Toch reageert de sector met eerder gemengde gevoelens. Vooral omdat de eerste jaarhelft globaal minder goed was in Brugge. Voor de Brugse koetsiers zijn de hittegolven van deze zomer helemaal geen goed nieuws. Want bij temperaturen boven de 30 graden moeten ze hun paarden op stal laten. De evaluatie bij de bootjes die rondvaren op de rijen is dat juli ietsje minder was dan diezelfde maand vorig jaar. Woensdagmorgen even voor 8 merkte de bestuurder van een kleine personenauto die op de parallelweg van de expressweg in Brugge in de richting van de kust reed, dat zijn voertuig hevig begon te roken. De twee inzittenden konden het voertuig parkeren, veilig verlaten en probeerden met een brandblusser de vlammen te bestrijden. Maar dat was onbegonnen werk. Toen de opgeroepen Brugse brandweer ter plaatse arriveerde, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. Het blussen zelf verliep zonder problemen. Tijdens de interventie was de parallelweg afgesloten voor het verkeer. Op de E40 autosnelweg ter hoogte van Brugge richting Oostende is woensdagochtend vroeg even over 7 uur een vrachtwagen geladen met 25 ton gekanteld. Daardoor raakten 2 rijstroken versperd. Het ongeval gebeurde toen de trucker aan het slippen ging op de autosnelweg. Daardoor belandde de vrachtwagen dwars over de baan. Verkeer moest bijgevolg over de linkerrijstrook passeren. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine kruipen. De hinder duurde enige tijd omdat de vrachtwagen zwaar geladen was en de volledige vracht eerst overgeladen moest worden. Daarna kon het voertuig rechtgezet en vervolgens getakeld worden. Het was een van de weinige locaties in de wijde regio waar nog eclipsbrillen op voorraad waren. En dat hebben ze ook vandaag weer geweten bij de Volkssterrenwacht in Sint-Andriesbrugge. Daar stond vandaag opnieuw een massa volk aan te schuiven om toch maar een exemplaar te kunnen bemachtigen. De wachttijden liepen erop tot ruim 2 uur. En dit najaar doet chocolatier Dominique Persone uit Brugge ook een gooi naar de titel van de slimste mens ter wereld op televisie. Persone is al een topchocolatier en ambassadeur van West-Vlaanderen. Wordt hij straks ook effectief de slimste mens ter wereld? Het zou zomaar kunnen. Want de Bruggeling is een man van de wereld. Dit najaar maakt hij zijn opwachting in de populaire televisiequiz op Play. Eerder al kondigde presentator Erik van Looy aan dat Stefanie en Francesco Plankaert, Jelle van Daal, Amber Broos en ook Céline Hermans meedoen. Dominique Persone krijgt er trouwens concurrentie van nog meer West-Vlaams culinair talent, in de persoon van Sophie Dumont. Zij werd dan wel geboren in Brussel. Haar familie is afkomstig uit Roeselare. En ze liep ook school in hotelschool Terduinen in Kokzijde en Ter Groene Poorten in Brugge. Dit najaar in de slimste mens ter wereld. Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of

0: feestveldkwartier. Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
1: Yes.

0: Loco van Jeffrey Heesen in de VBRO Top 30 deze week. Ook een nieuwkomer op de nummer 12. En op de nummer 11, daar vinden we dan weer de single terug van Gunter Neefs. Met zijn Bluff Bluff staat hij nu voor de derde week in onze Top 30.
1: Nummer 11.
2: Je praat groot, je speelt het hard.

0: oprecht.
1: Bluff Bluff van Gunter Neefs in de VBRO Top 30 voor de derde week genoteerd. En deze week op de nummer 11. Voor we de nummer 10 aanspreken, is het tijd geworden voor een tweede overzicht. Met op de nummer 20 de Wesley Bronkhorst met Ik Drink Rosé voor de vierde week in onze VBRO Top 30 lijst genoteerd trouwens. Voor de zevende week dan weer bij ons en op de nummer 19 terechtgekomen Bart Kuil met Zot Verliefd. En ook voor de zevende week hier bij ons, maar dan op de nummer 18 Fadim met Mijn Eigen Leven. 9 weken in de top 30 en op de nummer 7 voor de eerste editie van het nieuwe seizoen Willy Sommers met De Eerste Keer en Glenn Robbins met Zomermelodie, die doet het in de derde week notering op de nummer 16. Op de nummer 15 dan weer voor de vierde week in de top 30 Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht Amore en Stef Eckel met De klok die tikt maar door, die is een van de nieuwkomers na de zomerstop op de nummer 14. Op de nummer 13 West-Vlaming Marco Lanzo met Waarom jij, voor de 9 de week nu in de VBRO Top 30. En op de nummer 12 dan weer Jeffrey Heesen met Loco. Is hij ook een van die vele nieuwkomers deze week. En op de nummer 11 Gunter Neefs met Bluff Bluff voor de derde week in de Top 30. En zo dus ook de zomerstop overleeft in onze Top 30 lijst. En zo komen wij die top 10 terecht met op de nummer 10 nog een van die vele nieuwkomers. Nieuw in de Top 30 op de nummer 10 Marco de Hollander met In die Zomernacht.
2: De VBRO Top 30.
3: Nummer 10.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond een heldere hemel. Heldere hemel, en dat is goed nieuws voor de aankomende zonsverduistering. Die zal ergens rond een kwartiertje na 7 uur beginnen, om dan hoogtepunt te hebben tegen 7:45. En 8:05 is alles dan weer voorbij. Dus de hele eclips zal te zien zijn, want de zon gaat maar een kwartiertje later onder. Maar ze staat wel laag, dus zorg ervoor dat je een vrije horizon hebt of dat je wat hoger staat. Kijk ook, zelfs met een eclipsbrilletje nooit langer dan 3 minuten na elkaar. Want anders kun je zelfs met zo'n brilletje toch schade aan je ogen krijgen. Nu, nadien is misschien ook nog de moeite om te blijven kijken, want vanavond en vannacht zitten we ook in het hoogtepunt van de Perseïden, een jaarlijkse meteorenzwerm die rond deze periode van het jaar zijn hoogtepunt heeft. Dus een paar vallende sterren in de nacht zullen ook wel te zien zijn. Minima daarbij rond een graad of 15 tegen de ochtend. En dat het in de avond bijzonder langzaam afkoelt, ja, dat hoeven we waarschijnlijk wel niet meer te zeggen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Nummer 9.

0: Zaterdagnacht van PC Brown. Nog zo'n single die ook voor de zomerstop in onze VBRO Top 30 mocht bereiken. En nu na de zomerstop voor de derde week in onze lijst en op de nummer 8 terecht te komen. Trouwens, zeker te vermelden, net op de nummer 9, de Romeo's. Maar ik zag jou maar even, zij zijn bijna langst genoteerde single op dit moment in de Top 30 met 10 weken achter de kiezer. Maar goed, terug naar de juiste volgorde. Op de nummer 7, daar zijn we terecht gekomen, vinden we Rutger van Barneveld terug met Zwoele Zomernachten voor de vierde week nu in de Top 30.
1: Nummer 7.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 0.

0: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na het drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO. VBRO.

Geloof nog in mijn dromen. Dat is de single van Christophe. En helemaal nieuw deze week in de VBRO Top 30 op de nummer 5. De nummer 4 is nog zo'n singeltje die ook voor de zomerstop in onze lijst mag prijken. Nu voor de derde week in onze lijst deze Robert van Hemert met Zand.

0: vandaag.
1: Zandloopster van Robert van Hemert in onze VBRO Top 30 op de nummer 4. En dan hebben we de top 3 voor ons neus staan. En die top 3 die wordt geopend op de nummer 3 door een toch wel bijzondere single. 17 weken ondertussen in de VBRO Top 30. En dat begint toch naar een record te neigen. Deze Justin De Wild en Cheerio bereikt die positie op de nummer 3.
2: De VBRO Top 30.
3: Nummer 3.

0: Blijf toch bij mij van Robert Pater, op de nummer 2 terechtgekomen in onze VBRO Top 30. En daarmee onze hoogste nieuwkomer voor deze week in de Top 30. En voor deze week, voor de start van het nieuwe seizoen, moet ik eigenlijk erbij vermelden. Goed, zometeen onze nummer 1. Eerst nog even alles op een rijtje zetten. Met op de nummer 10 een nieuwkomer, Marco de Hollander en In die zomernacht. Terwijl de Romeo's met Ik zag jou maar even voor de 10e week in onze Top 30 staan op de nummer 9. De nummer 8 wordt ingevuld door PC Brown. Met Zaterdagnacht staat hij voor de 3e week in onze Top 30. En op de nummer 7, Rutger van Barneveld met Zwoele zomernachten, doet hij het voor de 4e keer op rij in onze Top 30. De grote zomerhitsingle van Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand voor de 8e week in onze Top 30. En op de nummer 6 en op de nummer 5 nieuwkomer Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. Robert van Hemert met Zandloopster, die mag ook de zomerstop overleven met 3 weken notering nu en op de nummer 4. Maar Justin de Wild met Cheerio, die breekt alle records met 17 weken notering in de Top 30. En hij komt nog altijd stevig op de nummer 3 te staan. En onze hoogste nieuwkomer was Robert Pater met Blijf toch bij mij. Die bereikt meteen de nummer 2 in onze VBRO Top 30. En daar hebben we er nog één te gaan. Dat is die absolute nummer 1 natuurlijk. En dat is een single die nu voor de 7e week in onze Top 30 mag prijken. En het nieuwe seizoen van de Top 30 mag openen. Meteen met die allerhoogste positie. Die eer die gaat helemaal naar Aaron Blommaert en Zoe met Tranen van Goud.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.
3: Ik

Aaron Blommaert en Zoe met Tranen van Goud. Zij zijn onze eerste nummer 1 van het nieuwe seizoen van de VBRO Top 30. En hebben de zomerstop overleefd, want ze staan ondertussen de 7e week in onze lijst. En heb je de lijst vandaag voor een deel of helemaal moeten missen bijna? Wel, dan niet getreurd, want je kan hem opnieuw raadplegen op vbro.be. En dat kan je ook doen in onze gratis VBRO-app die je kan downloaden voor je smartphone of tablet. En het kan ook gewoon nogmaals aanstaande zaterdag hier in je radio. Want dan zijn we er opnieuw terug met de herhaling van de top 30. Tussen 4 en 6, dan zetten we nog even de volledige eerste lijst van het nieuwe seizoen weer netjes op een rij. Voor nu wens ik je nog een zeer fijne woensdagavond. Binnen een dik uur is er die grote zonne-eclips. Ik zou zeggen, geniet van dat natuurspektakel. Maar doe het wel veilig met een nodig brilletje of lasbril eventueel. Maar houd dat wel veilig natuurlijk. Bij deze dus, dit was de top 30. Tot zaterdag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugge telde in juli 850.000 bezoekers. Dat zijn er 6% meer dan in 2025 het geval was. 2 op de 3 bezoekers komen uit het buitenland, zo blijkt. De verblijfstoeristen in Brugge realiseerden samen 200.000 overnachtingen. En dat is een lichte stijging van zo'n 2% ten overstaan van vorig jaar. Positieve cijfers dus al bij al. Toch reageert de sector met eerder gemengde gevoelens. Vooral omdat de eerste jaarhelft globaal minder goed was in Brugge. Voor de Brugse koetsiers zijn de hittegolven van deze zomer helemaal geen goed nieuws. Want bij temperaturen boven de 30 graden moeten ze hun paarden op stal laten. De evaluatie bij de bootjes die rondvaren op de rijen is dat juli ietsje minder was dan diezelfde maand vorig jaar. Woensdagmorgen even voor 8 merkte de bestuurder van een kleine personenauto die op de parallelweg van de expressweg in Brug in de richting van de kust reed, dat zijn voertuig hevig begon te roken. De twee inzittenden konden het voertuig parkeren, veilig verlaten en probeerden met een brandblusser de vlammen te bestrijden. Maar dat was onbegonnen werk. Toen de opgeroepen Brugse brandweer ter plaatse arriveerde, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. Het blussen zelf verliep zonder problemen. Tijdens de interventie was de parallelweg afgesloten voor het verkeer. Op de E40 autosnelweg ter hoogte van Brugge richting Oostende is woensdagochtend vroeg even over 7 uur een vrachtwagen geladen met 25 ton gekanteld. Daardoor raakten 2 rijstroken versperd. Het ongeval gebeurde toen de trucker aan het slippen ging op de autosnelweg. Daardoor belandde de vrachtwagen dwars over de baan. Verkeer moest bijgevolg over de linker rijstrook passeren. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine kruipen. De hinder duurde enige tijd omdat de vrachtwagen zwaar geladen was en de volledige vracht eerst overgeladen moest worden. Daarna kon het voertuig rechtgezet en vervolgens getakeld worden. Het was een van de weinige locaties in de wijde regio waar nog eclipsbrillen op voorraad waren. En dat hebben ze ook vandaag weer geweten bij de volkssterrenwacht in Sint-Andriesbrugge. Daar stond vandaag opnieuw een massa volk aan te schuiven om toch maar een exemplaar te kunnen bemachtigen. De wachttijden liepen erop tot ruim 2 uur. En dit najaar doet chocolatier Dominique Persone uit Brugge ook een gooi naar de titel van de slimste mens ter wereld op televisie. Persone is al een topchocolatier en ambassadeur van West-Vlaanderen. Wordt hij straks ook effectief de slimste mens ter wereld? Het zou zomaar kunnen, want de Bruggeling is een man van de wereld. Dit najaar maakt hij zijn opwachting in de populaire televisiequiz op Play. Eerder al kondigde presentator Erik van Looy aan dat Stefanie en Francesco Plankaert, Jelle van Daal, Amber Broos en ook Céline Hermans meedoen. Dominique Persone krijgt er trouwens concurrentie van nog meer West-Vlaams culinair talent, in de persoon van Sophie Dumont. Zij werd dan wel geboren in Brussel. Haar familie is afkomstig uit Roeselaren. En ze liep ook school in Hotelschool Ter Duinen in Kokzijde en Ter Groene Poorten in Brugge. Dit najaar in de slimste mens ter wereld.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Tickets witte-paard.be.
7: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valle.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zit.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond een heldere hemel. Heldere hemel, en dat is goed nieuws voor de aankomende zonsverduistering. Die zal ergens rond een kwartiertje na 7 uur beginnen, om dan hoogtepunt te hebben tegen 7:45. En 8:05 is alles dan weer voorbij. Dus de hele eclips zal te zien zijn, want de zon gaat maar een kwartiertje later onder. Maar ze staat wel laag, dus zorg ervoor dat je een vrije horizon hebt of dat je wat hoger staat. Kijk ook, zelfs met een eclipsbrilletje nooit langer dan 3 minuten na elkaar. Want anders kun je zelfs met zo'n brilletje toch schade aan je ogen krijgen. Nu, nadien is misschien ook nog de moeite om te blijven kijken, want vanavond en vannacht zitten we ook in het hoogtepunt van de Perseïden, een jaarlijkse meteorenzwerm die rond deze periode van het jaar zijn hoogtepunt heeft. Dus een paar vallende sterren in de nacht zullen ook wel te zien zijn. Minima daarbij rond een graad of 15 tegen de ochtend. En dat het in de avond bijzonder langzaam afkoelt, ja, dat hoeven we waarschijnlijk wel niet meer te zeggen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19 uur 18 en 21 uur en 5. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 Eurocash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij, Michael Heaven.

er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Nu weer ligt een hoge drukgebied boven onze regio. En dat hoge drukgebied zorgt ervoor dat we nog maar eens met een zomerperiode te maken hebben, om u tegen te zeggen. Het is al een paar dagen weer zomers, ook vandaag weer hoogzomers. Maxima 28 graden aan zee tot 32 landinwaarts. Mogelijk hier en daar meer, want de lucht is zeer droog, ook de bodem is zeer droog. En dat wil zeggen dat alle zonne-energie gebruikt wordt om opwarming te geven en dat het dus lokaal nog wat warmer kan worden. Heel veel zon uiteraard, paar hoge sluierwolken, de naam amper waardig. En dat is goed nieuws voor de zonsverduistering die straks na 7 uur begint, met hoogtepunt tegen 13 na 8, om dan tegen 5 na 9 te stoppen. Wel, die zal overal te zien zijn. Met 10 verstanden dat de zon tegen dan wel laag staat, dus die zal moeten ofwel een vrije horizon hebben, ofwel toch een stukje hoger gaan staan om het allemaal goed te kunnen bekijken. Vanavond, vannacht dan, langzame afkoeling met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Misschien kun je nog wel blijven kijken naar de hemel, want er zijn meteoren te zien. We zitten in het jaarlijkse hoogtepunt van de Perseïden. Een meteorenzwerm die elk jaar passeert. Dus een vallende ster vanavond en vannacht. Ja, je maakt grote kans om er eentje te spotten. Bij minima die tegen de ochtend dus tot 15 graden zakken. En dan twee zeer hete dagen. Donderdag, vrijdag, 35 graden landinwaarts, 30 aan de kust. Misschien plaatselijk nog meer. Er zijn modellen die tot 37 gaan. We gaan het zien. Misschien vrijdag ook later in de middag toch met een enkele bui. Het zou kunnen. En vanaf zaterdag neemt die kans dan toch wel toe. Dan gaan er effectief hier en daar wel eens een paar verspreide buien beginnen opduiken. Bij temperaturen die dan toch een stukje lager zitten, maar zomers blijven, met maxima in de buurt van 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval- en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugge telde in juli 850.000 bezoekers. Dat zijn er 6% meer dan in 2025 het geval was. 2 op de 3 bezoekers komen uit het buitenland, zo blijkt. De verblijfstoeristen in Brugge realiseerden samen 200.000 overnachtingen. En dat is een lichte stijging van zo'n 2% ten overstaan van vorig jaar. Positieve cijfers dus al bij al, toch reageert de sector met eerder gemengde gevoelens. Vooral omdat de eerste jaarhelft globaal minder goed was in Brugge. Voor de Brugse koetsiers zijn de hittegolven van deze zomer helemaal geen goed nieuws. Want bij temperaturen boven de 30 graden moeten ze hun paarden op stal laten. De evaluatie bij de bootjes die rondvaren op de rijen is dat juli ietsje minder was dan diezelfde maand vorig jaar. Woensdagmorgen even voor 8 merkte de bestuurder van een kleine personenauto die op de parallelweg van de expressweg in Brug in de richting van de kust reed, dat zijn voertuig hevig begon te roken. De 2 inzittenden konden het voertuig parkeren, veilig verlaten en probeerden met een brandblusser de vlammen te bestrijden. Maar dat was onbegonnen werk. Toen de opgeroepen Brugse brandweer ter plaatse arriveerde, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. Het blussen zelf verliep zonder problemen. Tijdens de interventie was de parallelweg afgesloten voor het verkeer. Op de E40 autosnelweg ter hoogte van Brugge richting Oostende is woensdagochtend vroeg even over 7 uur een vrachtwagen geladen met 25 ton gekanteld. Daardoor raakten 2 rijstroken versperd. Het ongeval gebeurde toen de trucker aan het slippen ging op de autosnelweg. Daardoor belandde de vrachtwagen dwars over de baan. Verkeer moest bijgevolg over de linker rijstrook passeren. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine kruipen. De hinder duurde enige tijd omdat de vrachtwagen zwaar geladen was en de volledige vracht eerst overgeladen moest worden. Daarna kon het voertuig rechtgezet en vervolgens getakeld worden. Het was een van de weinige locaties in de wijde regio waar nog eclipsbrillen op voorraad waren. En dat hebben ze ook vandaag weer geweten bij de volkssterrenwacht in Sint-Andriesbrugge. Daar stond vandaag opnieuw een massa volk aan te schuiven om toch maar een exemplaar te kunnen bemachtigen. De wachttijden liepen erop tot ruim 2 uur. En dit najaar doet chocolatier Dominique Persone uit Brugge ook een gooi naar de titel van de slimste mens ter wereld op televisie. Persone is al een topchocolatier en ambassadeur van West-Vlaanderen. Wordt hij straks ook effectief de slimste mens ter wereld? Het zou zomaar kunnen, want de Bruggeling is een man van de wereld. Dit najaar maakt hij zijn opwachting in de populaire televisiequiz op Play. Eerder al kondigde presentator Erik van Looy aan dat Stefanie en Francesco Plankaert, Jelle van Daal, Amber Broos en ook Céline Hermans meedoen. Dominique Persone krijgt er trouwens concurrentie van nog meer West-Vlaams culinair talent in de persoon van Sophie Dumont. Zij werd dan wel geboren in Brussel. Haar familie is afkomstig uit Roeselaren. En ze liep ook school in Hotelschool Ter Duinen in Kokzijde en Ter Groene Poorten in Brugge. Dit najaar in de slimste mens ter wereld. Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the sea and the south. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op Dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19 uur 18 en 21 uur en 5. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval- en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
2: Na, na, na, na. Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of organisatie.

0: voor mij is dat papier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dichthouden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Redding, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

0: En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel Z. Inschrijven voor deze VBRO matinee show? 0471-82-5262. Of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.

0: zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij hem.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Bij Plopsa Ardennes aan de watervallen van Caux zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de 3 verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood. Maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets.

zo hoog als die van bloed. En wat kan ons de prijs van olie schelen? Wij willen wel gaan fietsen als het moet.

0: iedereen weer snel vergeet.
1: VBRO, gewoon gezellig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Bij Plopsa Ardennes aan de watervallen van Co zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de 3 verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood. Maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Bruges, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
1: Dit is VBRO.